dat weet ik nog, als Antje Meumor kwam. Zij had die unne Büchs van een groot vorderen.